Let me and me bonos us do that. Let me and me bonos us do that. Bid ik voor mijn brood af en wat hem aan doet wilt. Laat het je ook nog jouw bieven, door de plaats nog veelt. Als hij door je vallen, dan reed je jam de hond. Go today, I wat ik doe met die leven kort.

Ik zie Hilde Friesen en dat brood van ons leven vind je al als uit Lukas 19, 6 en 7, hoe het zegt. Zo spuit hij zich dat hij raufkeim en neem hem met vrijheid op. Aber als die anderen dat sagen, grum zeiden zijn zeden, hij is nu een zender te gast gegaan. Zacchaeus lüde nicht, dat Jezus am Tweimel sein wird. De moment als Jezus zegt dat hij naar zijn huis komen wil, klottert hij voet van boom eraf en met zeer grote vrijheid neemt hij naar zijn huis. Van die al passiert over veelmoedig jeendeel. De haar kämpt en put het eenmaal en nogmaal aan en wanneer je zegt dat het de haar is, schlitzt vielleicht de toe. Du wirst met hem nog te doen hebben. Zo fjaken, maar de heiland dan bloos trurig weggegaan. All zijn prachern en denken helpen, als ganz voor Jezus warst. Heb je al alle jene die ook gemerkt en am Angeloden nennen te komen? Hij is ons heiland, die zijn bloed en leven voor ons gegeven heeft. Zal hij niet in onze horten welkom zijn? Zacchaeus brug zich niet lang door even bezen. Voor hem werd het een grote eer en ook een grote vrijheid dat Jezus naar zijn huis komen wil. Als die beide in het huis naar je gegaan zijn, merken ze de der hangen aan touw. Buiten stonden de mensen van Jericho en grimzooien. Nu kan je zijn dat hij geen profeet is. Wanneer hij een profeet weer, wordt hij weten wat van de persoon Zacchaeus is. Dat is het wanneer hij geen oning heeft van de soort persoon waarmee hij te doen heeft. Door zijn veel goede heimen in Jericho wat hij bezieken had kunt. Ten bijspel, wanneer hij mijn huis gewild had, wordt dat een ganz andere zaak geweest zijn. Maar nee, nu heeft hij nog een taxcollector zijn huis. Dat is wat buiten passiert. Maar wat passiert ben? Wat kan womöglich Bernen vergoen? Van wat Bernen im huis verjink is nisch geschreven. Ik kan die aber sein, wat du am huis passiert. Soll ik die sein, wo ik dat weet? Ik weet dat wils hij es ook in mijn hort nen gekomen. Dat is zo'n scheiner moment, wenn de haar im hort nen kämt. Du is so veel, wat du am vertalen wirst. Dat is ook wo dat dan met Zacchaeus gewaast wordt zijn. Zij wollen noch mal rot werden gewaast sein, als Zacchaeus am wat vertalt haben, wat von der Person hei wertig wir. Hij wat am gesagt haben, wo sie in gewassen am Dach en nacht plauen deit, en dat hei keine Fried had. Hij wat gesagt haben, wo hei immer weich denken deit, en wo anabrechtig hei gewaast wir, en ob er gar nicht wist, wo hei Dinge recht merken können. Zo wordt des tags collecte Jezus zijn ganse hart opgedacht hebben. Jezus wordt hem op zo'n weich vrouwen gesteld hebben dat Zacchaeus zich vrijfeilt zijn hart uit te scheiden. Als de tags collecte eerst sterk weer met reden, wordt Jezus angefangen hebben te reden. Hij zegt hem, zie je troost Zacchaeus, deine zinden zijn die verjeefd. Stel die maar voor hoeveel vrijheid door in die moment gewaast wordt zijn. De engel im Himmel freien sich über ein Sünder, der sich bekehrt hat. So'n Unterscheid zwischen die, die büten wären, und die, die bernen wären. Büten wären die unzufriedene, selbstgerechte, grumsäuende Menschen von Jericho. Bernen wären arme, verlorene Sünder, die ganz demütig und mit betteren Thronen all die Ungerechtigkeit in sein Leben bekennen würden. Würdet wie alle den Heiland jieren in ons hart anloven würden.